0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.
4: Yeah. I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

allemaal, welkom in dit uur van de platenkast. Ik ben Ellie en ik ga ze draaien voor je. En dat kan van alles zijn, van oud tot recent. Of dat je denkt van, hé, die heb ik weer even niet gehoord. Ik heb eens op weg naar Frankrijk hiervan een heel album op gehad. Dan vind ik het wat meer van hetzelfde worden. Maar zo af en toe een stukje Caro Emerald, mwah, niet verkeerd. Dit is Back It Up.

Mm-hmm.

Back in Time, Steelers Wheel, Star. En we gaan niet zoveel verder vooruit eigenlijk. Wat zal dit geweest zijn? Jaren 90? Ik weet het niet helemaal meer uit mijn hoofd, ben ik heel eerlijk in. Dat andere was uit de jaren 70, dat weet ik zeker. En dit heet When I Looked at Him en is van de Exposé.

tegenwoordig heb je heel veel samenwerkingen. En wat krijg je dan? Dat dan de artiestennaam zo lang is dat hij op de computer niet meer in het vakje past. Dus ik heb even een aparte venster erbij genomen. Dat was namelijk John Legend samen met The Roots featuring Melanie Fiona en Common. En dat heette natuurlijk Wake Up Everybody. Ik word er helemaal vrolijk van. Hier word ik ook vrolijk van. Want het gaat over radio en dan vind je het altijd goed. The Corrs.

Ach ja, we zijn wel eens op zoek naar antwoorden. En ook waarom mensen zo vroeg overlijden, zoals bijvoorbeeld een Robert Palmer. En ja, die wordt wel danig gemist, want dat heeft hij in leuke nummers opgenomen. En onder andere mijn lijflied over gelijkheid en dat iedereen er mag zijn. En ja, we hebben ook geen clue waarom Jeroen van der Boom niet meer hitscoort. Dit is bijvoorbeeld een hele leuke. Jij bent zo.

Lekker hoor. En Vogue en Free Your Mind. Maar Ellie zal Ellie niet zijn als ze nog veel meer mooi vindt. Zoals bijvoorbeeld dit uit begin jaren 80. Van twee heren die allebei al heel succesvol waren. De een zong in Yes. De ander heeft ooit meegedaan aan Aphrodite's Child. En ze hadden in de jaren 70 al geprobeerd om samen te werken in Yes. En toen liep dat toch wat uiteen. En uiteindelijk hebben ze samen besloten zijn album op te nemen. Uiteindelijk zijn het er vier geworden. En er zijn twee hele dikke hits vanaf gekomen. Waaronder deze. John and Vangelis, I Hear You Now.

No Milk Today was dat van Herman's Hermits. Nou, van mij geen enkele dag melk, want dan gaan er rare dingen gebeuren. Even een blik naar binnen bij Ellie. En, dit uur is ook weer om. Dus ik loop gezellig naar meneer Sterkenstans bij de koffiemachine. Bedankt voor het luisteren.

0: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Chilling en Major Tom in de ochtendshow deze woensdag. Lekker die week door midden splitsen en ik krijg daar lekker hulp van. Joan Osborne. Hier bij Radio Memory, One of Us.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen. Olé.

gekend in een swoop-versie, maar dit was de originele. Even wat rustiger aan met Boyzone. Love me for a reason. Maar er is nog altijd een snoepsverbod. Ja. En de Dire Straits die komen er ook aan. Met Money for Nothing. Dat is voor zo.

Dire Straits op een woensdag om die week door midden te splitsen. Ideaal. Ah, vind ik toch lekker. Ik heb allemaal die er ook nog straks aankomt. En we gaan nog eens diep in de tijd naar de jaren 60. Met Brian Hyland. Maar eerste, ja, nieuw Belgisch talent. Nieuw. Oké, ze heeft al twee hitjes gehad. Maar nu komt ze met wat nieuws aan. We hebben het over Linda de Daal en Schaduw van Jezelf.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

ABBA zorgt altijd voor een lekker feel-good momentje. I do, I do. Goedemorgen. Fijn dat je weer met mij de ochtend begint. Ja, dat is een goed teken. Ja, lekker die week door midden splitsen. Met Belinda Carlisle. En Leave a Light On.

Okay, Samba, my body isn't ready. Vrienden, we gaan richting koffie. En het nieuws en het weer komt eraan. En een moment met Anne Christie. Ik wil dansen.

0: Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis, met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Radio Memories, hitschijf van de week.
3: Hallo, mijn naam is Sam Goris.

genieten vandaag. Op donderdag, ja. Dan is het een en al herfst, regen, toestanden. Ah, niet mijn ding hoor. Jou wel? Ah, dit is mooi. The more you live, the more you love. Dat is op de waarheid. A flock of seagulls. Hier bij Memory in de ochtendshow. Goedemorgen.

0: lief. Ze toch zeer dat die noven afstaat.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

African Baby bij de ochtendshow. Hier bij Radio Memory in de ochtend. Straks gaan we nog eens lekker knuffelen. Ja, en dat doen we met Eros Ramazzotti. Maar eerst Alvaro Soler.

Van deze musica er bestaan verschillende versies. Dit was de radio edit. Dat betekent de korte versie. Want je hebt de originele, die duurde bijna rond 8-9 minuten. Nieuw werk van Suzanne en Freek met Pijnstiller. Komen eraan. En na deze van de Rubet, de Jukebox Jive. Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

De Eurythmics. Damas be an angel. Met natuurlijk het mondmuziekje van Stevie Wonder. Want hij speelde er een guest role in. Ja.

einde van deze ochtendshow. Nam ik je nog eens mee naar de jaren 70 voor deze Tom Jones. She's a lady. Ja. En wat voor een dame was het die haar moment heeft. Ann Christie. Mag ik jou bedanken om weer met mij wakker te worden. Morgen, afspraak om 7 uur. Dan doen we dat graag opnieuw met jou erbij. Afspraak? Ja. Ik leef voor jou. Tot morgen. Veel plezier met de ochtendkroeg. En de rest van de collega's hier bij Memory.

0: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: De magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden. Welkom in de ochtendkroeg. En wij begonnen vandaag met Cascada, The Summer of Love. En ja, we mogen niet klagen over de zomer. Het heeft ooit anders geweest, maar deze zomer mogen we echt niet van klagen. Maar terug naar tijden van vroeger. Met Frank en Miranda. Wie kent ze nog uit Nederland? En deze Manuela.

nou, het is al een tijdje geleden dat we deze nog gehoord hebben. Deze Jamiroquai en de Seven Days in Sunny June. Ja, jullie mochten ook die van klagen. Maar zo zonnig als juli en augustus was je iets minder natuurlijk. Maar natuurlijk, ja, die temperaturen. Nu tijd voor Barre. Yesterday, today, or tomorrow.

Het was even terug naar de 95 met deze Francesco Napoli en die Ballaballa. Alle grote hits in één medley. Het was een alspunt. En het was trouwens ook een eenmalig gebeurde dat deze Francesco Napoli uitbracht. Nu tijd voor nog wat nieuw werk van Liv Morrow en Zeg Mijn Naam.

Wie heeft hier nog niet opgedanst? Deze Barry en Irene en If You Go, maar we gaan niet weg. Nee, we blijven nog een beetje, we gaan het licht uit doen en samen met Jesse dansen in het donker of die Dancing in the Dark.

was een van die grote hits uit de jaren 80. Die van Peter en Sloan. Ja, het zou moeten lukken. Er is weer een Peter bij. En een besoin, Drian, en vie de trois. En we gaan het een beetje laten schamen met Calvin Harris. En hey, blij maar.

ons even terug in de tijd. En een liedje dat nog regelmatig gedraaid wordt. Deze Clouseau, een afscheid van een vriend. Vrolijk is natuurlijk anders, maar er zit heel veel waarheid in. Nu tijd voor deze Freddie Mercury. Terug naar begin de jaren 90. Met deze Living on My Own.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. De meneer die alles weet. En daarmee is de ochtendkroeg ook afgelopen hier op deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe editie op jouw radio.
1: Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.

0: de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente. De laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. De Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-55-3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: in jouw favoriete discotheek. Ja. En dan opnieuw verliefd. En wellicht is het nog steeds de liefde van je leven. Dan gaat LTD, Love Togetherness and Devotion en Back in Love Again.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

ik wel hoor. Oh, de slingers hangen hier in de middel van de Roadshow Studio. Wat het is, en het lijkt wel, de zomer op de radio Bailamos. Van de Enrique Iglesias uit de gouden jaren der vergetelheid. Zo, en niet anders. Lekker een uurtje terug in de voltooid verleden tijd. Dit is de middel van de Roadshow.

Doe me een beetje terugdenken aan die oude dansschool van vroeger, weet je nog? In 1976. The Manhattan Transfer. Quantabé, the pick-up and memo. In the middle of the road show. Zometeen. Een fijne voor achter de keuken. Gordijnen. Muziek uit de film van Quentin Tarantino. Reservoir Dogs. Maar het was wel George Baker. A Little Green Bag.

0: Een van de eerste plaatjes van George Baker. Toen werkte hij nog bij een frisdrankfabriek, toch? In Haarlem of zo, daar is het de buurt. Later ging die beroep. George Baker Selection, Little Green Bay.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: De meest lieve brandkastkraker ooit. Met een thermische lamp van 3500 graden Celsius. Wie was het? AGM.
2: Is de middel op de broek.

He's just a runaway. Met daarvoor een fijne van achter de keuken mogen reden, lieve dames en heren. Vandaag was het AGM. Hij was een Nederlandse kluiskraker die bekend werd onder het alias De Meesterkraker. Dat hij vanwege zijn goed voorbereide berovingen en zijn vaardigheid met het thermische land kreeg. Hij was een charmante verschijning die zijn verhaal mooi kon brengen en verwierf dan ook grote bekendheid als. Ja, als gereedschap gebruikte hij vaak een thermische lans. Zijn apparaat bestaat uit een buis gevuld met staven magnesium. Als zuurstof doorheen werd geperst. En de ontsteking ontstaat in een vlam van 3500 graden die door beton en dikste metaal brandt. Begin jaren 70 beleed hij zijn grootste kraak ooit. Die elke Nederlandse krant haalde. Uit de kluis van de Nederlandse Middenstandsbank in Helmond stal hij maar liefst 600.000

liebe Freunde. Jawohl, auch in Deutschland. Bei der Luisteraars von Arnai, Radio North Sea International. Middel van Roadshow wereldwijd. Nou, waar kom je ons niet tegen, zullen we zeggen dan, hè? Of die Wim? Jou ook? Met die zeebenen. Wim de G. En toch heb ik een periode gemist. We hebben het wel altijd op die over die zeezenders onder andere. Die begin jaren 70. Zo'n beetje, ja, vanaf die jaren de Nederlandse zeezenders op de Noordzee lagen. Heb ik over het Nederlands, want de Engelsen die lagen er lang natuurlijk. Maar ik had die tijd graag bewust willen meemaken. In die zin van, huppakee, mee die boot. Wim de G. Nou, Wim de Goot. Ja, inderdaad. Hij kon me er alles vertellen. Ja,

Story. Maar die Never Ending Story, die duurde maar 4 jaar. En daarna ging George helemaal solo. George Michael, Andy Worsley als Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Via de lange palen. Hele, hele hoge lange palen. En ook via digitale kanalen. Is dit de Middle of the Road Show?

Plaat met zo'n zomers karakter die ik in die tijd toen ik aan de Costa del Sol zat met mijn amigo. Ja, dat was een tijdje, eerlijk waar. Dat was regelmatig mocht draaien. Je hoorde muziek van Mac en Katie Kassoon. I'm Just Dreaming. In de middel van de Roadshow. Tuurlijk, waar anders? Zijn het de plaatjes met de gaatjes. En is dit

Uit Enschede. De Buffoons. Legendarisch. 1973, geleek het gisteren. Time flies, al die mensen. Ja. Kennen we de Fortunes? Dat kan.

Uit de tijd dat de zee nog was. Heerlijk. Lieve mensen, vrienden, waarom komt deze afkloot? Morgen opnieuw een aflevering van de Middle of the Road Show. Maak er nog een leuke voortzetting van. Hey, de groetjes!

0: de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

was er eentje van Touch of Joy in de tijd onder leiding van Sergio. Woensdag 7 oktober, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Ik neem je mee tot 10 uur hier bij Radio Memory. En dit is een van de nieuwe singles van Swoop, hè? Onder leiding van Philip Dazen.

ook een van de bekendste platen van deze formatie. Real to Real, I Like to Move It. We gaan richting reclame hier bij Radio Memory. Gaan we doen met twee heren in het zwarte kleed. Ze noemen zichzelf al de Blues Brothers, hè. En Everybody Needs Somebody to Love.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

man met een prachtige stem. Een van zijn bekendste platen van Andrea Bocelli. En we draaiden Conte Partido. En dat is ook een hele mooie. We draaien Gary Herr en Stay Away hier op de radio.

was er eentje van Will King, tezamen met Vaya con Dios. En hey na na na, hier op de radio. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met deze van Denzel, Pump It Up. En dan nog eentje van John Miles en Music. Draaien we nog net voor reclame.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

was er eentje van de Venger Boys. Boom, boom. Je kent ze nog wel van Up and Down. And we going to Ibiza. En dat is er eentje terug in de tijd, hè. We draaien Parrots en Burrito.

through a storm. Hold your head up high and don't be afraid.

Was de beneden Nederland, we draaiden, ja man, gewoon weer opnieuw. We gaan richting 12 uur hier op deze woensdag. Ik zeg graag tot na 12 uur, want dan zijn we weer het meer. Zit je aan tafel, smaakt het eten. Ik heb speciaal voor jou de maxi-versie van Modern Talking, twee heren. En we draaien You Can Win If You Want.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie platen van Queen, Radio Gaga. Woensdag 7 oktober, iets over 12 uur geworden. Neem je mee tot 1 uur, tot aan Katrien Verheij, want ook zij is er straks bij met haar programma hier bij Radio Memory. Dit zijn de Natural Born DJ's.

Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

Origineel komt deze plaat van de Franstalige Christophe, die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaiden alleen, we gaan stilles aan richting reclame. Gaan we doen met deze mooie single van Madonna, La Isla Bonita. En dan hebben we nog eentje klaar liggen, als ik me niet vergis, in onze playlist van DJ Bobo. En Somebody Dance With Me.

0: zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis, met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476-88-5654. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Hele mooie plaats hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 met Tony van Bever bij Radio Memory vanuit de Gerasbergse straat 105. Daar zijn we gelegen.

Was er eentje terug in de tijd, eentje van Sweet en Papa Joy hier op de radio. We blijven maar eventjes in de goede oude tijd met deze geweldige discoplaat van Luisa Fernandez. I love you, you love me.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

was de nieuwe single van Meteor en Nooduitgang. Ons programma aan tafel op deze woensdag 7 oktober op Silizaan ten einde, want ook onze volgende collega is hier al toegekomen, onze collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij tussen 1 en 3 met haar programma hier bij Radio Memory. Ken je deze? Kylie Minogue.

0: deze plaats zullen we de fans van Voltura wel tevreden gemaakt hebben. De deur staat altijd voor u open. En de deur staat zometeen open voor onze collega Katrien Verheijen tussen 1 en 3. Ik wens je nog een fijne woensdagnamiddag toe. Nog veel pret met de komende collega's, ook met Katrien. En ik ben graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Leveren. Ik
1: heb de beste muziek. Oh, hoor hier. Radio Memory.
0: Ja,
2: wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon? Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen. Nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
3: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hallo, mijn naam is Sam Goris.

Welkom allemaal en dat bij Gewoon Katrien. Fijn dat jullie luisteren. En de volgende zanger, die gaan jullie waarschijnlijk allemaal kennen door één titel, Vurige Tongen. Natuurlijk heb ik het over Philip Robrecht. En hij is een Vlaamse zanger, maar momenteel verblijft hij aan de westkust van Ierland. Hier is hij met zijn prachtige ballade, Magie. Geniet ervan. MUZIEK

De gebroers Chris en Koen Wouters. Clouseau dus hier bij jou. En de volgende man is echt wel een groot man. Maar ondanks dat alles blijft hij toch gewoon. Hij is gewoon the guy next door. Geniet ervan. Ed Sheeran met Shape of You.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Radio Memory. Katrien Verheyen.

Ça va pas changer le monde. Dus ja, zoals iedere week krijgen jullie ook deze week een paar Franstalige plaatjes na elkaar. En ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan Peter en Sloan. Dus wij hebben niets nodig behalve elkaar. Hier zijn ze met Besoin de rien, envie de toi.

En we keren meer dan 40 jaar terug de tijd in. En dat dus met Sandy Stevens. Zij staat al sinds haar 5e op het podium. Eerst zong ze meer dus als straatzangeres en vervolgens in een cabaret. En in 1983 werd ze bekend door de muziekfilm van Michel Nerval. Hier komt ze met Ik heb honger naar jou of J'ai faim de toi.

Sandy Stevens en dat dus met J'ai faim de toi. En het volgende liedje is een eerbetoon en dat aan de Bulgaarse grootvader van David Holliday. Hij stierf in 1990 toen David zelf nog maar 4 jaar was. Prachtige song, Tu m'as pas laissé le temps.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Katrien Verheijen.

Anna-Mee en Maxime met Ik wil dat je liegt. Ja, ik persoonlijk heb dat liever niet, want ik zeg altijd liever gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen. Ja, en bij het volgende liedje gaan we terug naar 1989 en dat met het Duitse popduo Milli Vanilli en dat met hun tijdloze popklassieker Girl, I'm Gonna Miss You.

mogen geloven, ja, dan moeten we gewoon ons die vraag niet meer stellen, want zij zegt, you're simply the best. En ik zeg, tot straks in het tweede uur.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Welkom en dat in het tweede deel van Gewoon Katrien. Underneath Your Clothes en dat van Shakira. En ja, we gaan luisteren naar een dame die ons veel te vroeg verlaten heeft. Hier is Jasmine met Diep in Mijn.

Shaggy en It Wasn't Me. Ja, en nu is het dan tijd voor een goede oude meezinger. Ja, en je kent hem sowieso nog. Dus zet je schrap, want ja, je zal jezelf niet kunnen tegenhouden om gewoon mee te tikken op de tafel. Hier is Knock Three Times.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaard de Meester.
2: Radio Memory. Katrien Verheijen.

Julio Iglesias en Momentos. En bij de volgende song, ja, dan krijgen we echt wel een reminder dat jong van hart blijven misschien wel het beste recept is voor het leven. Hier zijn de Bluebells met Young at Heart. Ja!

En dan gaan we het nu eventjes rustig aandoen. En we gaan jaren terug de tijd in. Om exact te zijn naar 1971. En dat met Don McLean en Vincent. Sorry.

En dit was dus Miley Cyrus. Als ik zeg Paul Michiels en Jan Leijers, ja, dan weten jullie meteen dat ik het heb over Soul Sister. Ze begonnen samen in 1986 en scoorden hun grootste hit in 1988. Here is The Way to Your Heart.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 en om 18.45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Katrien Verheijen.

Roy Orbison en She's a Mystery. En Gerard Joling, ja, sloeg de handen in elkaar en dat met Billy Dans en Afro Bros. En samen gaven ze een frisse draai aan een oude bekende. Hier is Liefde in de Nacht.

Duran Duran en dat met The Reflex. En de winnaar van het Euro Songfestival 1990 was Toto Cutugno. Het ging toen door in het, ja, in het toenmalige Joegoslavië. Maar dat jaar waren er echt heel veel technische blunders. Zo stond bijvoorbeeld de micro niet open en dat voor het land Nederland. Maar gelukkig bracht Toto Cutugno het er feilloos vanaf. En daarna krijgen jullie van mij een lesje aardrijkskunde en dat natuurlijk met de Atlas van Pommelien. En voor de rest wens ik jullie nog heel veel luistergenot met de komende collega's. En ik zeg jullie alvast tot morgen.

0: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.

Seekers, I'll Never Find Another You. Van 1964 naar het begin van de jaren 80 nu. Een Schotse band, Aztec Camera, genaamd Working in a Gold Mine. Geen idee of die er zijn in Schotland. In ieder geval, ze zingen erover, zodat je ze voor je ogen ziet.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.

complot is een poging om vrede te brengen. Jammer genoeg was die niet echt heel succesvol. In de jaren 70 was Starsky en Hutch een heel populaire televisieserie. De blonde, dat was de acteur genaamd David Soul. En die waarde zich ook aan een muzikale carrière. Onder andere met deze Silver.

0: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 keer zilver en 1 keer goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden. Maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: In een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot-Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

0: Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en ProUnited, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag.

Het ritme van de nacht, dat is voor mij iets volledig onbekend, omdat ik dan een heel zacht ritme heb, namelijk gewoon mijn ademhaling terwijl ik aan het slapen ben. Ik ben geen nachtmens, hè. Ik geniet gewoon van mijn nachtrust en hopen dat je dan 's morgens genoeg uitgeslapen bent. Lorca, Ritmo de la Noche, het ritme van de nacht hier in deze driver's seat. Woensdag 7 oktober, ik heb straks Magic Affair met Omen 3, de Style Council ook nog eens, Shout to the Top. En ronddraaien, als je niet te veel draaierig wordt, mag het nu ook met Fats & Small en Turn Around.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
0: Goedemiddag.

iemand die van het zoete leven houdt en daarna, ja, spijtig genoeg de consequenties daar moet van dragen als jouw tanden versleten zijn of rapper gaatjes krijgen. Maar het maakt zo lekker, hè, voor mij persoonlijk melk, chocolade, Shanks en Bigfoot, sweet like chocolate. Straks een behoorlijk iets wat een man heeft kunnen realiseren. Daar ga ik straks over vertellen na de Gibson Brothers. En vier keer meer doen, dat zal hij zeker niet doen, waar ik het dus straks ga over vertellen. Dit is Belgische synthpop en dat hebben we met Elisa Wout en Four Times More.

0: zeer herkenbare muziek van de Gibson Brothers en Latin America. De Grote Plas ben ik nog nooit over geweest, dus ja, ik weet niet hoe Latijns-Amerika er juist gaat uitzien, maar dit geeft misschien al een klein beeld daarvan. En over iets gesproken, wel, Ronnie en ik zelf, wij gaan af en toe graag wandelen. Wij zijn tevreden dat wij zo maximum van 10.000, misschien 11.000 stappen kunnen zetten. Maar wat denk je van 48.000 kilometer? Dat is iets wat een Britse avonturier namelijk al gedaan heeft. Hij heeft de naam Carl Bugsby en hij is aan zijn klein wandelingetje begonnen in 1998. Hij ging namelijk de wereld rond wandelen. Heeft er slechts 28 jaar over gedaan, maar is nog altijd niet thuis. Hij heeft nog 400 kilometer te gaan. De man is ondertussen 57 jaar oud en kondigde dus ook aan dat hij tijdens een van de laatste etappes van zijn jarenlange tocht in 3 dagen zelfs het kanaal overzwom. Van de Franse kust naar Shakespeare's Beach. En dat ten zuiden van het Engelse Dover. En van daaruit is het dus de bedoeling dat hij terugloopt naar zijn ouderlijk huis in Hull. Maar het was ook geen evidente expeditie, want hij kwam heel wat problemen tegen. Hij wou bijvoorbeeld door de service tunnel van de Eurotunnel gaan, maar had er toch geen toestemming toe. Dus dan moest hij effectief wel overzwemmen. En dat is ook natuurlijk geen evidentie. Maar ook door bepaalde conflicten in de wereld, waardoor hij soms jaren niets kon doen. Dat hij gewoon zelfs een land niet binnen mocht en daardoor moest hij dus wachten. Gelukkig was er toch wel voldoende sponsoring voor die man voor een huzarenstukje, want dat mag je zeker wel zeggen. En op den duur is het dan toch gelukt na slechts 28 jaar. En wij zijn tevreden dat wij 10.000 stappen doen. Man, man, man, dat zal wel iets meer geweest zijn bij hem. Die man die heeft een passie, dat is duidelijk. Daarom Rod Stewart en Passion.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Een fantastische stem, John Farnham. That's freedom. Wij kennen hem vooral van You're the Voice. Zijn stem is spijtig genoeg door die keelkanker en de nodige behandeling wel serieus achteruit gegaan. En daarom heeft hij dus besloten om niet langer op te treden. Want dat deed hij dus al een paar jaar geleden nog altijd met heel veel passie. En nog altijd een hele goede stem, ondanks die leeftijd die man al heeft. Eventjes zoeken naar de liefde. Ja, dat moet ik niet meer doen. Ik heb de liefde gevonden van mijn leven. Dat is gemakkelijk natuurlijk. Deze die komt van Tom Hooker. Hij leeft ondertussen in Italië. Hij is wel van de Verenigde Staten. En hij is trouwens ook fotograaf. Vind ik fantastisch. Hier is nog eens Looking for Love, dus van Tom Hooker.

0: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Flos Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Flos Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flosfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flosfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

zo quiet. Björk. Ja, het was niet eventjes stilletjes meer, want dat is echt wel serieuze muziek. Hè. Welkom in deel 2 hier van deze Driver's Seat. Nog steeds woensdag 7 oktober. Iedereen, goeie avond. Hoog tijd voor een ABBA-momentje. Ja, dat hoort nu eenmaal bij mij, sorry mensen. Deze werd een plaat die gereleased was in 1980. Komt ook van het album Super Trooper. En dat was het 7e album van hun. Hele prachtige plaat, maar die clip was ook speciaal, want dat was de eerste musicvideo zonder beweging. Hier is ABBA, On and On and On.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goeie avond.

George Baker Selection Santa Lucia by Night. Ja, we zijn nog niet 's nachts, maar ik kan het wel proberen een beetje in te beelden hier op het einde van het eerste deel van deze Driver's Seat. Straks gaan we dus weer naar de weerkaarten in deel 2. Willen we ook nog eens iets anders draaien, namelijk van een Nederlandse band. En dat is van de zusjes Suzanne en Monique Kleeman. In de Verenigde Staten is de band trouwens om juridische reden bekend onder de naam Louis L. Ja, weet natuurlijk waarom, hè? Louis Lane, Superman. Hier is Fortune Fairy Tales. Tot straks.

0: Panotti hier in deze Driver's Seat by Memory.
1: Mi piace così.
0: En nu hoog tijd voor het weerbericht, want vanavond en vannacht is het eerst overal regenachtig. Er valt meer neerslag in het oosten en het zuiden van het land. Enkele onweersbuien zijn mogelijk aan de kust en in het zuidoosten van het land. In het tweede deel van de nacht krijgen we droger weer met brede opklaring vanuit het westen. Buien die zich boven de Noordzee vormen, volgen snel en bereiken de kust tegen het einde van de nacht. Minima tussen 8 en 14 graden en hou rekening met rukwinden in het binnenland tot 60 km per uur. Morgenochtend verlaat de regenzone ons land via het oosten, terwijl buien snel het westen en het centrum van het land gaan bereiken vanuit de Noordzee. Deze verplaatsen zich naar het oosten en in de namiddag vallen er overal buien, is het ook wisselend bewolkt. Het is gevoelig frisser met maxima tussen 10 en 15 graden. Vrijdagochtend zouden er in het oosten nog enkele opklaringen kunnen zijn. Eventueel is er in het relief aanvankelijk nog nevel of mist. Vanaf het westen wordt het echter vrij snel bewolkt met wat regen. Mogelijk trekt er later op de dag of avond een actievere storing over het land. Maxima tussen 10 en 16 graden. Zaterdag verlaat regen ons land via het zuidoosten. Wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Vooral dan in het noorden en het zuiden van het land. Er verschijnen soms mooie opklaringen en temperaturen tussen 11 en 16 graden. Normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Zondag misschien ook nog wel kans op wat buitjes en temperaturen ook hetzelfde. Gemakkelijk, hè? En nu de Police, Every Breath You Take.
2: Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

dit brengt mij terug naar de tijd van Top Radio, wanneer die nog bij de VMMA zaten. Ik had op dat moment ook een rubriekje bij hen, namelijk de Cyber Dude. En dan was dit een hit op dat moment. Sun Club en Splash. Het is bijna het einde van mijn programma hier van deze driver's seat, maar ik wil toch nog ook een one-hit wonder aan jullie voorstellen. Ook al een hele tijd geleden. En trouwens, de producer, die was de zoon liever van Benny Anderson van ABBA. Hier is One More Time en Highland. Tot de volgende driver's seat. Salutjes.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams

0: tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botste een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagageafhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis, met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen

Even proberen. Ja. Woensdagavond 7 oktober 2026. Welkom in het programma De Muziekdoos. Ik ben er terug bij voor jullie voor de komende 2 uur. Wij begonnen met de nieuwe hitschijf van de week. Dat is deze van Yves Segers samen met Frank. En ik schreef het van de daken. En daarna kreeg je Bruno Mars met Risk It All. Onze eerste officiële plaat, dat wordt er eentje voor onze Geert. Want Geert had gisteren gebeld. En ja, ik was toch wel vergeten zeker om zijn plaatje te draaien. Mijn excuses, Geert. En daarom vandaag deze van Kate Ryan en Désenchantée.

En ja, zeg het maar. Ik ben aan het daggeren, zo zeggen ze bij ons. Kate Ryan en Desenchanté werd aangevraagd gisteren door onze Geert. En onze Vianneke die belde zo net en die vroeg een plaatje van Sandra Kim. Ik heb ze even van onder het stof gaan halen hoor, want er lag een flinke laag stof op. En hier is ze met J'aime la vie.

was net geen 16 jaar toen ze deze plaat op de markt bracht. Daarmee ook het Eurosong Festival won. We hebben het over onze kleine Sandra Kim toen. En j'aime, j'aime, la vie. En onze Rudolf die wilde en die wou heel graag een plaatje aanvragen van Wiltura en Vrienden. En dat heel speciaal voor ons Anneke, die in het ziekenhuis ligt in Dendermonde. Ik zou zeggen, Anneke, als je aan het luisteren bent, heel spoedig herstel en zorg dat ze er niet onder krijgen. Dat is het belangrijkste. Maar wel blij dat je leuke vrienden hebt. En daarom vroeg hij ook deze plaat van Wiltura. Speciaal voor jou, kinder Anneke, hier is ze Vrienden.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: waren Hanna mee en Maxime. En ik wil dat jullie... En deze werd aangevraagd speciaal voor Anneke. En dat vanwege Erik. En hij vroeg Rutger van Barneveld.
1: Denk

Het was heel speciaal aangevraagd door onze Erik. En hij zei van, ja, hier houdt ons Anneke wel van. En ik kan dat bij haar plaatsen, hoor. Deze Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. En de volgende is ook voor jou, Anneke. Aangevraagd door ons Franske. En hij vroeg Eddie Wally. En met gesloten ogen.

lichaam is verdwenen, maar zijn stem zal eeuwig blijven. Eddie Wally en Met gesloten ogen. En ik kreeg ook telefoon van onze Rozeke. Ja, het is hier al bijzonder druk geweest, moet ik zeggen. En zij wenst ook ons Anneke een spoedig beterschap. En doet de groetjes aan alle DJ's en medewerkers van Radio Memory. En ook aan alle luisteraars. Blijkbaar zitten jullie al overal een beetje te luisteren. Maar dat hebben we ook graag. Ze vroeg een plaatje zo in het genre van Rutger van Barneveld. Daarom deze Frank van Damme. En hij heeft het over Sophia. MUZIEK

En zoals jij altijd zelf zegt, jeppakee. We gaan er weer vandoor met Frank van Damme. Een topkerel, kan ik van meespreken. Een hele vriendelijke man, maar ook een topartiest. Er is David Guetta. Never going home tonight.

David Guetta en Never Going Home Tonight. En dit is de laatste van Milk Inc. En ze hebben het over Unstoppable.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Een plaat die dateert uit mijn jonge tijd. En ja, dat is inderdaad lang geleden. Last Night, DJ Save My Life, dat was In Deep. En de volgende, die gaan we heel speciaal gaan draaien. Het is een mooieke. Eentje van Frank Galan. Origineel van niemand minder dan zijn Julio Iglesias. Maar deze man heeft ze vertaald en heeft er een heel prachtig chanson van gemaakt. Nog tot en met 20 uur ben ik er. Hier is Hey.
1: Hey, we zijn al zo lang samen bij elkaar. En nog altijd verliefd na zoveel jaar.

Wat een hele mooie plaat was dat. Dit is Lisa Lewis. Zij heeft het over zon, zee en strand. En zo neemt ze ons mee naar het tweede deel van ons programma. Na 19 uur. Tot zo dadelijk.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botste een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven.

0: In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagageafhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

mooie Spaanse ogen. Engelbert Gumperink die maakte er een hele mooie song van. La, la, la. Het is misschien wel zo, de Spaanse ogen, ja, die zijn meestal donkerbruin. Al is een donkerbruine Spaanse met blauwe ogen ook wel heel knap. Dit is Garth Brooks. If Tomorrow Never Comes.

Garbrook en If Tomorrow Never Comes. We hoorden daarnet Julio Iglesias en we brengen een keertje deze erbij. Enrique Iglesias. En can you hear me? Kan je me horen? Laat het me weten dan. Je kent mijn nummer.

Frequencies en Callum Scott en Where Are You Now? Een goede vraag. We zullen het even vragen aan Pommelien Thijs. Misschien weet zij het.

Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

0: Moordenaar de Meester.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond.
3: De middend in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is Den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met gielschoene woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Als de tumor niet stille en aankjor met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stillen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En Bins, dat zijn mijn todder af. Schettigen zij met haar gat.
1: Hij was het helemaal, Ivan Eilen en de boerendochter. En hier is het nieuws van Bazaar.

0: Misschien heeft hij het over zijn eigen situatie. Wie zal het zeggen? Want hij is ook opnieuw begonnen. Jammer genoeg. Voor onze Mathieu. Bazaar en begin opnieuw. Deze gaan we een paar mensen plezier mee doen. En zeker ons Rozeke. Want die hoort die plaat doodgraag.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Zoals ik zei, hebben we hier veel mensen een plezier mee gedaan. Meteor en de nooduitgang. En hier zijn Suzanne en Freek. En als het avond is, dat is het momenteel toch, denk ik. Soms

0: Ze doorstaan samen een hele harde strijd door de ziekte van Freek. Suzanne en Freek en altijd avond is. En dit vind ik een hele mooie. René Schuurmans featuring Sam, Je t'aime en een plekje in mijn hart.
1: Wat is vriendschap nog waard als het leven je bedriegt? We stonden naast elkaar, ik dacht je was een vriend. Ik kon altijd met je praten, waaraan heb ik dit verdiend? Samen lachen, samen lachen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory. Goeie avond.

onze lieve Larissa, een engelbewaarder aangevraagd door Kevin. En zij is komende zaterdag bij van 10 tot 12 samen met Cindy de Kooman in U Vraagt, Wij Draaien. Moet je zeker bellen, hè? Deze wil ik mijn zussen plezier mee doen. Ik weet dat ze aan het luisteren zijn in Spanje. Het schoolleven is ginder bijna gedaan. Ze mogen terugkomen naar de kou. Hier is Sam Goris van Jou Geleerd.

Shifter en Lola's Team. Wat mij betreft, morgen ben ik er niet, dan is er onze Rudolf. Maar we horen elkaar terug vrijdag tussen de klok van 6 en 8 ben ik hier voor jullie. Geniet nog van de muziek en dan de collega, en dat is Remy Belaert.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens één van de bagage afhandelt.

0: Laars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was tweede op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
2: Door de jaren heen.
1: Door de jaren heen.
2: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

klassieker om nu en dan even terug te horen. Zo'n nummer dat je na een paar seconden al herkent en waarbij je vanzelf begint mee te tikken met de muziek. Steeler's Wheel zorgde er in 1973 voor met Stuck in the Middle with You, een plaat die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan door de jaren heen. Hallo, ik ben Remy Belaert. En dan natuurlijk gaan we het niet vergeten onze drie nummers te draaien uit een hitlijst en we gaan ver in het verleden. We belanden in oktober 1961 en van een klassieker uit de jaren 70 gaan we naar een nummer van vandaag. Samuel Welton en Russo staan momenteel in de Sterren en L top 25 met een nummer dat zijn titel meteen alle eer aan doet. Zet het volume maar wat hoger, want het gaat hier lekker hard met

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: De klassiekers die jij wil horen. Met Remy Belaert.

1984 had de Nick Kershaw een grote hit met dit nummer. Een heerlijke 80s plaat met die typische sound uit die periode. En eerlijk, wie zou zich soms niet afvragen, wouldn't it be good? Twee aan twee draaien we ze. De hits, de herkenbare van vroeger en nu. En nu maken we een flinke sprong terug in de tijd, helemaal naar 1961. John Layton stond toen hoog in de hitlijsten, met een nummer dat vooral door zijn bijzondere, bijna mysterieuze sfeer meteen opviel. Een echte vroege 60s klassieker, Johnny Remember Me, ofwel de eerste uit drie uit de top 40 van toen. Hij kwam in oktober 61 nieuw binnen op

We gingen weer even naar een recenter geluid. Een mooie, frisse opname die ondertussen al heel wat aandacht krijgt. Rondé met Running Away. Een nummer dat mooi laat horen dat het ook vandaag nog heerlijke muziek wordt gemaakt. Fijn dat u luistert hier naar Door de Jaren Heen. En wij gaan terug naar 1975. Weliswaar naar het Eurovisie Songfestival. Nederland werd dat jaar vertegenwoordigd door Teach In. Met Dingedong wist de groep uiteindelijk de overwinning binnen te halen. Een vrolijke klassieker die je na al die jaren nog altijd meteen herkent.

Een nummer dat bij de eerste noten al meteen herkenbaar is. Amy Winehouse zorgde er in 2006 voor met haar karakteristieke stem en geheel eigen stijl. Rehab werd een wereldhit en groeide uit tot een van haar bekendste nummers. En van een wereldster gaan we naar een van de absolute grootheden van het Vlaamse lied. Wil Tura, ofwel de Keizer, heeft natuurlijk een indrukwekkende repertoire opgebouwd. Een van die mooie klassiekers is Amen Darling. Een nummer dat perfect past bij de warme, vertrouwde sfeer van de Vlaamse muziek.

Opname, een frisse sound, een jonge groep en een nummer dat meteen blijft hangen. Catsy met het vrolijk klinkende Animal. En nu maken we een flinke sprong terug in de tijd naar 1961. Eddie Hodges was toen nog een jonge zanger, maar hij scoorde meteen een grote hit met deze vrolijke en aanstekelijke song. Een echte 60s klassieker om nog eens helemaal terug te horen. I'm Gonna Knock On Your Door, ofwel de hoogste nieuwkomer in onze hitlijst van oktober 1961. Hij kwam nu binnen

kwamen nog even uit bij die grote Nederlandse klassiekers. In 1970 zorgde Golden Earring voor een stevige hit met Back Home. Een nummer met een heerlijk ritme en die typische sounds waarmee de groep zich door de jaren heen zo herkenbaar maakte. En we maken graag muzikale sprongetjes. En dat doen we met een totaal andere stijl. De Utes, het bekende Amerikaanse moeder-dochter duo, waren vooral in de jaren 80 bijzonder succesvol. In 1984 brachten ze Why Not Me uit. Een mooie country-klassieker die hier natuurlijk niet

0: Een muzikale uitstap naar de jaren 80. Dit met de warme en herkenbare stem van Michael McDonald. In 1986 scoorde hij met Sweet Freedom een heerlijke hit. Met die typische sound die zo herkenbaar was voor die periode. Een plaat die nog altijd lekker in het gehoor ligt. En dat brengt ons bij de nummer 1 uit onze top 40 van toen. En dit is inderdaad oktober 1961. En twee keer dezelfde titel. Twee verschillende artiesten op 3 en 2. Jorge Vieja, en die had het over die bekende Franse actrice Brigitte Bardot. En ook de nummer 2, Diego Garcia, die bracht een ode uit aan die schoonheid uit die periode met haar mooie lange blonde haren. Helaas reeds overleden, Brigitte Bardot. En onze nummer 1 is een nummer die waarschijnlijk door velen niet zo graag zal gehoord worden. Maar blijf gewoon weg luisteren, het duurt maar een kleine 3 minuten. En daarna krijg je een hele mooie te horen van Wally Tax. Onze nummer 1, Johnny Hoes. Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

gingen opnieuw een stukje terug in de tijd naar een mooie klassieker uit de Nederlandse muziek. Wally Tax was jarenlang een bekende naam in de Nederlandse popwereld. Met Miss Wonderful liet hij ook als soloartiest van zich horen. En ook dit waarom zijn stem zo herkenbaar was. En vanuit die Nederlandse klassiekers gaan we naar de jaren 90. Nina Cherry scoorde toen een stevige hit met Woman, een nummer met een heel eigen sound en een boodschap die nog altijd overeind blijft. Tijd voor een mooie uit 1996. En ook daarmee nemen we afscheid van dit gedeelte van Door

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Enkel de herkenbare muziek.
3: Uit het verleden en heden.
2: Door de jaren heen.
3: Met Remy Belaert.

kwamen net helemaal in de sfeer van de jaren 80 met Billy Ocean en Red Light. Een heerlijke herkenbare plaat met die typische sound van toen. Een gouden hit die nog altijd lekker in het gehoor ligt. En zeker niet misstaat in onze muzikale reis door de jaren heen. Hallo, welkom, ik ben Remy Belaert. En voorlopig voor de laatste keer gaan we 3 songs draaien uit een hitparade van toen, 5 oktober 1991. En nu maken we een sprong naar vandaag, want er staat iets gloednieuws klaar van Lindsay. Met 1000 keer gevraagd, laat ze opnieuw horen waarom haar muziek zo geliefd is bij het Vlaamse publiek. De nieuwe plaat van Lindsay, die komt er meteen aan.

Kylie Minogue bracht ons met Come Into My World, een heerlijke popplaat uit begin van de jaren 2000. Een nummer dat meteen weer die typische sfeer van toen oproept. Lekker, vlot, herkenbaar en nog altijd een plezier om naar te luisteren. Te kijken kunnen we helaas niet op de radio. En onze eerste uit onze top 40 van toen, 5 oktober 1991. En daarmee gaan we terug naar uiteraard 1991... met een artiest die intussen al generaties lang meegaat. Bryan Adams staat klaar met Can't Stop This Thing We Started. Een stevige, energieke hit die straks ongetwijfeld weer heel wat herinneringen naar boven haalt. Hij kwam op 5 oktober 1991 nu binnen op 30.

Hoorde net die gevoelige stem van Louis Capaldi met I Cry in Silence. Een nummer met emotie en die typische kwetsbare sound die we van hem kennen. Een mooie recente song die meteen weet te raken. Fijn dat je bent afgestemd hier bij ons. We draaien ze twee aan twee. De mooiste hits van toen en nu. En nu maken we een flinke muzikale sprong terug in de tijd. Gloria Gaynor staat klaar met First Be a Woman. Een vertrouwde naam uit de muziekwereld. En een nummer dat ons opnieuw meeneemt naar een heel andere periode. Je hoort het zo meteen.

0: Rod Stewart zorgde net voor de nodige rock and roll met hot legs en stevige gitaar uit de jaren 70 met die rauwe en herkenbare stem van Rod Stewart. Een gouden, gouden ouwe die nog altijd heerlijk klinkt wanneer althans de volumeknop wat verder open mag. En nu wordt het even wat gevoeliger. De Vlaams-Nederlandse zanger Stef Bos die schreef met Papa een nummer dat bij velen recht naar het hart gaat. Een bijzonder herkenbare song met een tekst die door de jaren heen niets aan kracht heeft verloren.
1: Dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: jou.
1: Je bent 10.
2: Of misschien wel 80 plus.
1: Je hoort de mooiste uit jouw jeugd.
2: Door de jaren heen.
1: Met Remy Belaert.

maakte net kennis met een nieuwe naam. Nieuw Vlaams talent. Kelly bracht ons Break Me. Een frisse song met een eigentijdse sound. Een naam om zeker in de gaten te houden. Want nieuw talent verdient natuurlijk ook een plaatsje hier in onze muzikale reis. Nog even die naam Kelly. Met de puntjes tussen de letters geschreven. En nu gaan we terug naar de jaren 90, naar een groep die nooit echt onopgemerkt bleef. Army of Lovers staat klaar met Crucified, een opvallende en bijzonder herkenbare hit uit die tijd, die je straks opnieuw kunt beleven. En dat is dan de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Op 5 oktober 1991 kwam hij nu binnen op 16. En trouwens nog even herhalen, het is voorlopig de laatste keer dat we drie nummers uit een top 40 gaan draaien. We gaan wat meer variatie in het programma steken vanaf volgende week.

0: Gino Vanelli zorgde net voor een heerlijk stukje muzikale klasse met Hurts to be in Love. Een warme stem, een sterke melodie en een die typische sfeer die je meteen terugbrengt naar de jaren 80. Een tijdloze plaat die nog altijd mooi overeind blijft. En we hadden heel wat lange platen hier in onze playlist zitten. Vandaar dat we een aantal nummers moeten schrappen. Want ook zelfs zo meteen onze nummer 1, die duurt ruim 6 minuten. En we gaan even terug naar in Nederland met Yves Berendsen. En hij heeft een nagelnieuwe die bij vele Vlamingen bekend in de oren zal klinken. Want inderdaad, het is een herbewerking van een vroegere hit van Clouseau. We gaan luisteren naar Verlangen.
1: De grootste klassiekers.
2: De beste nieuwe.
1: En de leukste Nederlandstalige.
2: Door de jaren heen met Remy Belaert.

0: terug een bijzonder grote hit voor de jongens van Clouseau. En de heer Yves Erensen die heeft daar zijn eigen versie van gemaakt. En ook dit is zijn nieuwe single geworden, Verlangen. En wij gaan even kijken wie er op de eerste plaats stond in die hitparade van 5 oktober 1991. Even de top 3 overlopen. Op derde plaats Juan Luis Guerra met Burka Gos de Amor. Hij steeg één plaatsje van 3 naar 2, 9 weken genoteerd. Op plaats 2, hij verdween van de eerste. 1 plaatsje verlies voor Bryan Adams. 12 weken top 40 met I Do It For You. En de nummer 1, die steeg er eentje, kwam van 2, 5 weken genoteerd. En een nummer die eigenlijk 6 minuten duurt. De laatste die we draaien, de nummer 1 uit de top 40 van toen. De Dire Straits met Calling Elvis.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit de top 40 van toen.

Toch een iets inkorte, deze toch wel een verre, lange versie van onze nummer 1 van 5 oktober 1991. De Dire Straits en Calling Elvis. Het is ondertussen tijd om afscheid te nemen, maar we hebben nog wat leuke muziek klaar liggen. En hier komen als eerste de Pretenders eraan met Back on the Chain Gang. Een herkenbare song uit de jaren 80 met die typische sound van de groep rond Chrissy Hynde. Een mooie terugblik die nog altijd vertrouwd in de oren klinkt. En daarna is er nog tijd over, gaan we afscheid nemen van een hele mooie zomerperiode. Tot de volgende in Door de Jaren Heen.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.